0: Half mij. Karko. Hé, jongen, je karko.
1: Allen, allen, zich diep. Paar Louis, Jannie, ze bijl geert, ze bijl geert.
0: Sjoe, van knij.
1: Tjech en Saran, leel kullo. Hada Barut kullo salah bas bagi wahid.
0: Ha. Allah yaatik al-aaf.
2: Ya Sheikh. Ya Sheikh Ziyad.
3: Ya Ammi.
0: Khair al-aaf. Wish fi?
3: Abashrak. Walidak Abdissalam wasal.
0: Allah yabashrak bil khair.
1: Mabrook, Sheikh.